0: En dus toen ging ik gewoon vangen.
1: Ja dan.
0: Ze ging gewoon wel.
1: Ze ging eigenlijk weer op volgende.